0: Speciaal
1: Dracula.
0: We zitten het mee waard.
2: Je wilde dan spelen, waar?